0: Dat wij ook wel partier uit. Dat is maar een karikatuur, maar ga. Kom maar dan. Doe het. Un, due.
1: Attention, fiori, fiore, perché quel face de merda non se scherza. Quel face de merda, serissa, serissa.